0: on 94.3 The Bridge.
1: Ooka chaka, ooka, ooka, ooka chaka, ooka, ooka, ooka chaka, ooka, ooka, ooka chaka, ooka, ooka.
2: I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me.